0: kinderen nog steeds makkelijk nicotine kopen. Artsen roepen daarom de gemeente op om extra maatregelen te nemen. De angsthaas in het Flevopark blijft staan. Het grote zwarte konijn staat er al sinds 2018 en krijgt nu een permanente plek. Kunstenaar Piet Parra maakte het beeld. Dat werd geschonken door de organisatie van het Appelsapfestival om meer moderne kunst in Oost te krijgen. Het kunstwerk is een knipoog naar Amsterdammers die kritisch zijn over festivals en drukte. Als Ajax de play-offs haalt, worden die gespeeld in het stadion van FC Volendam. Daar is de lokale driehoek Edam-Volendam mee akkoord gegaan. De Johan Cruijff Arena is op de data van de play-offs niet beschikbaar, omdat Harry Styles daar dan optreedt. Het stadion in Volendam is met 6800 plekken wel een stuk kleiner dan de arena, waar ruim 56.000 supporters terecht kunnen. Concert- en festivaltickets worden steeds vaker via WhatsApp-groepen doorverkocht voor woekerprijzen. In die groepen gaan kaarten soms voor het dubbele van de oorspronkelijke prijs weg. Daardoor worden platforms als Ticketswap omzeild die juist moeten zorgen voor eerlijke prijzen. Organisatoren maken zich zorgen omdat fans zo steeds vaker te veel betalen. De buitenbaden in Amsterdam zijn weer open en dat wordt gevierd met een actie. Tot en met 10 mei krijg je bij aankoop van een online kaartje een extra kaartje gratis voor verschillende zwemplekken in de stad, zoals het Noorderparkbad en het Flevoparkbad. Kaartjes zijn te koop via amsterdam.nl/buitenbadactie2026 en zijn de hele maand mei geldig. Tot zover het Amsterdamse nieuws. Blijf luisteren naar Studio Zeedijk.
1: Broadcasting live from the heart of Amsterdam. 7 days a week, 24 hours a day. Red Light Jazz Radio.
2: Red Light Jazz Radio.

0: You're listening to Red Light Jazz Radio. Het is nu 3 uur.
1: Je luistert naar Studio Zeedijk met het Amsterdamse nieuws. Ik ben Kim Sanier. De gemeente wil duizenden prullenbakken in Amsterdam vervangen. Het gaat om zo'n 8000 van de 11.000 bakken. Ze worden aangepast met betere sluiting en een apart vak voor blikjes en flesjes om afvaloverlast tegen te gaan. De kosten liggen rond de 8 miljoen euro. Statiegeldbedrijf Verpakt legt zelf 1 miljoen euro in, maar wethouder Van Buren wil dat zij het volledige bedrag betalen. In de klokkentoren van het Rijksmuseum zijn 2 slechtvalkuikens geboren. De slechtvalk is de snelste vogel ter wereld en was bijna verdwenen uit Nederland. Dankzij bescherming die de afgelopen jaren is ingezet, gaat het inmiddels weer beter met de soort. In dezelfde nestkas werden in 2021 en 2022 ook in totaal 3 kuikens geboren. Ondernemers van het Foodcenter in Amsterdam-West stappen naar de rechter omdat de ontwikkeling van het terrein al jaren stil ligt. Het conflict met projectontwikkelaar Marktkwartier draait om de bouw van een nieuw foodcenter en zo'n 1700 woningen. De bouw komt nog altijd niet op gang, terwijl daar eerder wel afspraken over zijn gemaakt. Amsterdammers zonder tuin kunnen deze lente toch zelf groenten en kruiden verbouwen. De organisatie De Gezonde Stad deelt 3000 gratis biologische moestuinpakketten uit en deze zijn bedoeld voor op het balkon, terras of kleine buitenruimte. De pakketten kunnen 9 mei worden opgehaald in de Tolhuistuin tijdens het evenement Moestuinen voor Moken. In Amsterdam-Oost is een nieuw stadstrand geopend op een dakterras aan de Linnaeusstraat. Het strand van Oost moet een toegankelijke plek worden met relatief lage prijzen voor eten en drinken en verschillende activiteiten. Met het initiatief willen de makers inspelen op stijgende kosten in de horeca en uitgaan toegankelijk houden voor een brede doelgroep, van gezinnen tot jongeren. Tot zover het Amsterdamse nieuws. Blijf luisteren naar Studio Zeedijk.
0: Broadcasting live from the heart of Amsterdam. 7 days a week, 24 hours a day. Red Light Jazz Radio. You're listening to Red Light Jazz Radio.
2: Beautiful.

0: You're listening to Red Light Jazz Radio. Het is nu 4 uur. 4 uur.
1: Je luistert naar Studio Zeedijk met het Amsterdamse nieuws. Ik ben Kim Sanier. Steeds meer jongeren raken verslaafd aan vapes en Amsterdamse huisartsen maken zich daar grote zorgen over. Volgens het Trimbos Instituut heeft 1 op de 4 jongeren tussen 12 en 16 al eens een vape gebruikt. Het kan leiden tot klachten zoals hartkloppingen en slechter slapen. Ondanks het verbod kunnen kinderen nog steeds makkelijk nicotine kopen. Artsen roepen daarom de gemeente op om extra maatregelen te nemen. De angsthaas in het Flevopark blijft staan. Het grote zwarte konijn staat er al sinds 2018 en krijgt nu een permanente plek. Kunstenaar Piet Parra maakte het beeld. Dat werd geschonken door de organisatie van het Appelsapfestival om meer moderne kunst in Oost te krijgen. Het kunstwerk is een knipoog naar Amsterdammers die kritisch zijn over festivals en drukte. Als Ajax de play-offs haalt, worden die gespeeld in het stadion van FC Volendam. Daar is de lokale driehoek Edam-Volendam mee akkoord gegaan. De Johan Cruijff Arena is op de data van de play-offs niet beschikbaar, omdat Harry Styles daar dan optreedt. Het stadion in Volendam is met 6800 plekken wel een stuk kleiner dan de arena, waar ruim 56.000 supporters terecht kunnen. Concert- en festivaltickets worden steeds vaker via WhatsApp-groepen doorverkocht voor woekerprijzen. In die groepen gaan kaarten soms voor het dubbele van de oorspronkelijke prijs weg. Daardoor worden platforms als Ticketswap omzeild die juist moeten zorgen voor eerlijke prijzen. Organisatoren maken zich zorgen omdat fans zo steeds vaker te veel betalen. De buitenbaden in Amsterdam zijn weer open en dat wordt gevierd met een actie. Tot en met 10 mei krijg je bij aankoop van een online kaartje een extra kaartje gratis voor verschillende zwemplekken in de stad, zoals het Noorderparkbad en het Flevoparkbad. Kaartjes zijn te koop via amsterdam.nl/buitenbadactie2026 en zijn de hele maand mei geldig. Tot zover het Amsterdamse nieuws. Blijf luisteren naar Studio Zeedijk.
0: Broadcasting live from the heart of Amsterdam. 7 days a week, 24 hours a day. Red Light Jazz Radio. You're listening to Red Light Jazz Radio.
2: 1940.

0: You're listening to Red Light Jazz Radio. Het is nu 5 uur.
1: Je luistert naar Studio Zeedijk met het Amsterdamse nieuws. Ik ben Kim Sonier. De gemeente wil duizenden prullenbakken in Amsterdam vervangen. Het gaat om zo'n 8000 van de 11.000 bakken. Ze worden aangepast met betere sluiting en een apart vak voor blikjes en flesjes om afvaloverlast tegen te gaan. De kosten liggen rond de 8 miljoen euro. Statiegeldbedrijf Verpakt legt zelf 1 miljoen euro in, maar wethouder Van Buren wil dat zij het volledige bedrag betalen. In de klokkentoren van het Rijksmuseum zijn twee slechtvalkuikens geboren. De slechtvalk is de snelste vogel ter wereld en was bijna verdwenen uit Nederland. Dankzij bescherming die de afgelopen jaren is ingezet, gaat het inmiddels weer beter met de soort. In dezelfde nestkas werden in 2021 en 2022 ook in totaal 3 kuikens geboren. Ondernemers van het foodcenter in Amsterdam-West stappen naar de rechter omdat de ontwikkeling van het terrein al jaren stil ligt. Het conflict met projectontwikkelaar Marktkwartier draait om de bouw van een nieuw foodcenter en zo'n 1700 woningen. De bouw komt nog altijd niet op gang, terwijl daar eerder wel afspraken over zijn gemaakt. Amsterdammers zonder tuin kunnen deze lente toch zelf groenten en kruiden verbouwen. De organisatie De Gezonde Stad deelt 3000 gratis biologische moestuinpakketten uit en deze zijn bedoeld voor op het balkon, terras of kleine buitenruimte. De pakketten kunnen 9 mei worden opgehaald in de Tolhuistuin tijdens het evenement Moestuinen voor Moken. In Amsterdam-Oost is een nieuw stadstrand geopend op een dakterras aan de Linnaeusstraat. Het strand van Oost moet een toegankelijke plek worden met relatief lage prijzen voor eten en drinken en verschillende activiteiten. Met het initiatief willen de makers inspelen op stijgende kosten in de horeca en uitgaan toegankelijk houden voor een brede doelgroep, van gezinnen tot jongeren. Tot zover het Amsterdamse nieuws. Blijf luisteren naar Studio Zeedijk.
0: Broadcasting live from the heart of Amsterdam. 7 days a week, 24 hours a day. Red Light Jazz Radio. Red Light Jazz Radio. Music that just makes you feel good.
2: Why are you such a homebody? Though your sense of home invades my house, you are not my home, buddy.

You're listening to Red Light Jazz Radio.

The Power of Music. You're listening to Red Light Jazz Radio.

0: The power of music. You're listening to Red Light Jazz Radio.
1: Het is nu 6 uur. 6 uur.
2: Je luistert naar Studio Zeedijk met het Amsterdamse nieuws. Ik ben Kim Sanier. Steeds meer jongeren raken verslaafd aan vapes en Amsterdamse huisartsen maken zich daar grote zorgen over. Volgens het Trimbos Instituut heeft 1 op de 4 jongeren tussen 12 en 16 al eens een vape gebruikt. Het kan leiden tot klachten zoals hartkloppingen en slechter slapen. Ondanks het verbod kunnen kinderen nog steeds makkelijk nicotine kopen. Artsen roepen daarom de gemeente op om extra maatregelen te nemen. De angsthaas in het Flevopark blijft staan. Het grote zwarte konijn staat er al sinds 2018 en krijgt nu een permanente plek. Kunstenaar Piet Parra maakte het beeld. Dat werd geschonken door de organisatie van het Appelsapfestival om meer moderne kunst in Oost te krijgen. Het kunstwerk is een knipoog naar Amsterdammers die kritisch zijn over festivals en drukte. Als Ajax de play-offs haalt, worden die gespeeld in het stadion van FC Volendam. Daar is de lokale driehoek Edam-Volendam mee akkoord gegaan. De Johan Cruijff Arena is op de data van de play-offs niet beschikbaar, omdat Harry Styles daar dan optreedt. Het stadion in Volendam is met 6800 plekken wel een stuk kleiner dan de arena, waar ruim 56.000 supporters terecht kunnen. Concert- en festivaltickets worden steeds vaker via WhatsApp-groepen doorverkocht voor woekerprijzen. In die groepen gaan kaarten soms voor het dubbele van de oorspronkelijke prijs weg. Daardoor worden platforms als Ticketswap omzeild die juist moeten zorgen voor eerlijke prijzen. Organisatoren maken zich zorgen omdat fans zo steeds vaker te veel betalen. De buitenbaden in Amsterdam zijn weer open en dat wordt gevierd met een actie. Tot en met 10 mei krijg je bij aankoop van een online kaartje een extra kaartje gratis voor verschillende zwemplekken in de stad, zoals het Noorderparkbad en het Flevoparkbad. Kaartjes zijn te koop via amsterdam.nl/buitenbadactie2026 en zijn de hele maand mei geldig. Tot zover het Amsterdamse nieuws. Blijf luisteren naar Studio Zeedijk.
0: Broadcasting live from the heart of Amsterdam. 7 days a week, 24 hours a day. Red Light Jazz Radio.
3: Je kent ons van de middag, maar vanaf nu zijn we er ook in de ochtend. Iedere woensdag en donderdag van 8 tot 10.
4: 8 tot 10.
3: Jouw beste Amsterdamse start van de dag. Red Light Jazz in de ochtend.
0: Red Light Jazz Radio. Music that just makes you feel good.
5: Baby.
6: Meet me southeast on the downbeat with your khaki string vest intact.

0: You're listening to Red Light Jazz Radio.
1: Het is nu 7 uur.
0: 7 uur.
2: Je luistert naar Studio Zeedijk met het Amsterdamse nieuws. Ik ben Kim Saunier. De gemeente wil duizenden prullenbakken in Amsterdam vervangen. Het gaat om zo'n 8000 van de 11.000 bakken. Ze worden aangepast met betere sluiting en een apart vak voor blikjes en flesjes om afvaloverlast tegen te gaan. De kosten liggen rond de 8 miljoen euro. Statiegeldbedrijf Verpakt legt zelf 1 miljoen euro in, maar wethouder Van Buren wil dat zij het volledige bedrag betalen. In de klokkentoren van het Rijksmuseum zijn twee slechtvalkuikens geboren. De slechtvalk is de snelste vogel ter wereld en was bijna verdwenen uit Nederland. Dankzij bescherming die de afgelopen jaren is ingezet, gaat het inmiddels weer beter met de soort. In dezelfde nestkast werden in 2021 en 2022 ook in totaal 3 kuikens geboren. Ondernemers van het foodcenter in Amsterdam-West stappen naar de rechter omdat de ontwikkeling van het terrein al jaren stil ligt. Het conflict met projectontwikkelaar Marktkwartier draait om de bouw van een nieuw foodcenter en zo'n 1700 woningen. De bouw komt nog altijd niet op gang, terwijl daar eerder wel afspraken over zijn gemaakt. Amsterdammers zonder tuin kunnen deze lente toch zelf groenten en kruiden verbouwen. De organisatie De Gezonde Stad deelt 3000 gratis biologische moestuinpakketten uit en deze zijn bedoeld voor op het balkon, terras of kleine buitenruimte. De pakketten kunnen 9 mei worden opgehaald in de Tolhuistuin tijdens het evenement Moestuinen voor Moken. In Amsterdam-Oost is een nieuw stadstrand geopend op een dakterras aan de Linnaeusstraat. Het strand van Oost moet een toegankelijke plek worden met relatief lage prijzen voor eten en drinken en verschillende activiteiten. Met het initiatief willen de makers inspelen op stijgende kosten in de horeca en uitgaan toegankelijk houden voor een brede doelgroep, van gezinnen tot jongeren. Tot zover het Amsterdamse nieuws. Blijf luisteren naar Studio Zeedijk.
0: Broadcasting live from the heart of Amsterdam. 7 days a week, 24 hours a day. Red Light Jazz Radio.
3: Je kent ons van de middag, maar vanaf nu zijn we er ook in de ochtend. Iedere woensdag en donderdag van 8 tot 10.
4: 8 tot 10.
3: Jouw beste Amsterdamse start van de dag. Red Light Jazz in de ochtend.

0: You're listening to Red Light Jazz Radio. Het is nu 8 uur. 8 uur.
1: Je luistert naar Studio Zeedijk met het Amsterdamse nieuws. Ik ben Kim Sonier. Steeds meer jongeren raken verslaafd aan vapes en Amsterdamse huisartsen maken zich daar grote zorgen over. Volgens het Trimbos Instituut heeft 1 op de 4 jongeren tussen 12 en 16 al eens een vape gebruikt. Het kan leiden tot klachten zoals hartkloppingen en slechter slapen. Ondanks het verbod kunnen kinderen nog steeds makkelijk nicotine kopen. Artsen roepen daarom de gemeente op om extra maatregelen te nemen. De angsthaas in het Flevopark blijft staan. Het grote zwarte konijn staat er al sinds 2018 en krijgt nu een permanente plek. Kunstenaar Piet Parra maakte het beeld. Dat werd geschonken door de organisatie van het Appelsapfestival om meer moderne kunst in Oost te krijgen. Het kunstwerk is een knipoog naar Amsterdammers die kritisch zijn over festivals en drukte. Als Ajax de play-offs haalt, worden die gespeeld in het stadion van FC Volendam. Daar is de lokale driehoek Edam-Volendam mee akkoord gegaan. De Johan Cruijff Arena is op de data van de play-offs niet beschikbaar, omdat Harry Styles daar dan optreedt. Het stadion in Volendam is met 6800 plekken wel een stuk kleiner dan de arena, waar ruim 56.000 supporters terecht kunnen. Concert- en festivaltickets worden steeds vaker via WhatsApp-groepen doorverkocht voor woekerprijzen. In die groepen gaan kaarten soms voor het dubbele van de oorspronkelijke prijs weg. Daardoor worden platforms als Ticketswap omzeild die juist moeten zorgen voor eerlijke prijzen. Organisatoren maken zich zorgen omdat fans zo steeds vaker te veel betalen. De buitenbaden in Amsterdam zijn weer open en dat wordt gevierd met een actie. Tot en met 10 mei krijg je bij aankoop van een online kaartje een extra kaartje gratis voor verschillende zwemplekken in de stad, zoals het Noorderparkbad en het Flevoparkbad. Kaartjes zijn te koop via amsterdam.nl/buitenbadactie2026 en zijn de hele maand mei geldig. Tot zover het Amsterdamse nieuws. Blijf luisteren naar Studio Zeedijk.
0: Broadcasting live from the heart of Amsterdam. 7 days a week, 24 hours a day. Red Light Jazz Radio.
2: Oh. Word ook wakker met dit radiostation. Via de timer en wekker van Radionet. Radionet, de meest complete radio-app met meer dan 700 landelijke en online radiostations. Download Radionet met een D of als plusversie voor nog meer radioplezier.
0: Jazz, Red Light, Jazz Radio. Your station for funk, soul and jazz.

0: listening to Red Light Jazz Radio. Het is nu 10 uur. 10 uur.
1: Je luistert naar Studio Zeedijk met het Amsterdamse nieuws. Ik ben Kim Saunier. Steeds meer jongeren raken verslaafd aan vapes en Amsterdamse huisartsen maken zich daar grote zorgen over. Volgens het Trimbos Instituut heeft 1 op de 4 jongeren tussen 12 en 16 al eens een vape gebruikt. Het kan leiden tot klachten zoals hartkloppingen en slechter slapen. Ondanks het verbod kunnen kinderen nog steeds makkelijk nicotine kopen. Artsen roepen daarom de gemeente op om extra maatregelen te nemen. De angsthaas in het Flevopark blijft staan. Het grote zwarte konijn staat er al sinds 2018 en krijgt nu een permanente plek. Kunstenaar Piet Parra maakte het beeld. Dat werd geschonken door de organisatie van het Appelsapfestival om meer moderne kunst in Oost te krijgen. Het kunstwerk is een knipoog naar Amsterdammers die kritisch zijn over festivals en drukte. Als Ajax de play-offs haalt, worden die gespeeld in het stadion van FC Volendam. Daar is de lokale driehoek Edam-Volendam mee akkoord gegaan. De Johan Cruijff Arena is op de data van de play-offs niet beschikbaar, omdat Harry Styles daar dan optreedt. Het stadion in Volendam is met 6800 plekken wel een stuk kleiner dan de arena, waar ruim 56.000 supporters terecht kunnen. Concert- en festivaltickets worden steeds vaker via WhatsApp-groepen doorverkocht voor woekerprijzen. In die groepen gaan kaarten soms voor het dubbele van de oorspronkelijke prijs weg. Daardoor worden platforms als Ticketswap omzeild die juist moeten zorgen voor eerlijke prijzen. Organisatoren maken zich zorgen omdat fans zo steeds vaker te veel betalen. De buitenbaden in Amsterdam zijn weer open en dat wordt gevierd met een actie. Tot en met 10 mei krijg je bij aankoop van een online kaartje een extra kaartje gratis voor verschillende zwemplekken in de stad, zoals het Noorderparkbad en het Flevoparkbad. Kaartjes zijn te koop via amsterdam.nl/buitenbadactie2026 en zijn de hele maand mei geldig. Tot zover het Amsterdamse nieuws. Blijf luisteren naar Studio Zeedijk.
0: Broadcasting live from the heart of Amsterdam. 7 days a week, 24 hours a day. Red Light Jazz Radio.
2: Oh, word ook wakker met dit radiostation. Via de timer en wekker van Radionet. Radionet, de meest complete radio-app met meer dan 700 landelijke en online radiostations. Download Radionet met een D of als plusversie. Voor nog meer radioplezier.
3: Your favorite music. Your favorite beats.
0: This is Red Light Jazz Radio.

every day between 10 and 11. Red Light, Jazz Hour.

0: You're listening to Red Light Jazz Radio.
1: Het is nu 11 uur.
2: 11 uur.
3: Je luistert naar Studio Zeedijk met het Amsterdamse nieuws. Ik ben Kim Sonier. De gemeente wil duizenden prullenbakken in Amsterdam vervangen. Het gaat om zo'n 8000 van de 11.000 bakken. Ze worden aangepast met betere sluiting en een apart vak voor blikjes en flesjes om afvaloverlast tegen te gaan. De kosten liggen rond de 8 miljoen euro. Statiegeldbedrijf Verpakt legt zelf 1 miljoen euro in, maar wethouder Van Buren wil dat zij het volledige bedrag betalen. In de klokkentoren van het Rijksmuseum zijn twee slechtvalkuikens geboren. De slechtvalk is de snelste vogel ter wereld en was bijna verdwenen uit Nederland. Dankzij bescherming die de afgelopen jaren is ingezet, gaat het inmiddels weer beter met de soort. In dezelfde nestkas werden in 2021 en 2022 ook in totaal 3 kuikens geboren. Ondernemers van het Foodcenter in Amsterdam-West stappen naar de rechter omdat de ontwikkeling van het terrein al jaren stil ligt. Het conflict met projectontwikkelaar Marktkwartier draait om de bouw van een nieuw foodcenter en zo'n 1700 woningen. De bouw komt nog altijd niet op gang, terwijl daar eerder wel afspraken over zijn gemaakt. Amsterdammers zonder tuin kunnen deze lente toch zelf groenten en kruiden verbouwen. De organisatie De Gezonde Stad deelt 3000 gratis biologische moestuinpakketten uit en deze zijn bedoeld voor op het balkon, terras of kleine buitenruimte. De pakketten kunnen 9 mei worden opgehaald in de Tolhuistuin tijdens het evenement Moestuinen voor Moken. In Amsterdam-Oost is een nieuw stadstrand geopend op een dakterras aan de Linnaeusstraat. Het strand van Oost moet een toegankelijke plek worden met relatief lage prijzen voor eten en drinken en verschillende activiteiten. Met het initiatief willen de makers inspelen op stijgende kosten in de horeca en uitgaan toegankelijk houden voor een brede doelgroep, van gezinnen tot jongeren. Tot zover het Amsterdamse nieuws. Blijf luisteren naar Studio Zeedijk.
0: Broadcasting live from the heart of Amsterdam. 7 days a week, 24 hours a day. Red Light Jazz Radio.
4: Je kent ons van de middag, maar vanaf nu zijn we er ook in de ochtend. Iedere woensdag en donderdag van 8 tot 10.
5: 8 tot 10.
4: Jouw beste Amsterdamse start van de dag. Red Light Jazz in de ochtend.
0: Jazz. Red Light Jazz Radio. Your station for funk, soul, and jazz.

0: Red Light Jazz Radio.
1: Het is nu 12 uur. 12 uur.
2: Je luistert naar Studio Zeedijk met het Amsterdamse nieuws. Ik ben Kim Sonier. Steeds meer jongeren raken verslaafd aan vapes en Amsterdamse huisartsen maken zich daar grote zorgen over. Volgens het Trimbos Instituut heeft 1 op de 4 jongeren tussen 12 en 16 al eens een vape gebruikt. Het kan leiden tot klachten zoals hartkloppingen en slechter slapen. Ondanks het verbod kunnen kinderen nog steeds makkelijk nicotine kopen. Artsen roepen daarom de gemeente op om extra maatregelen te nemen. De angsthaas in het Flevopark blijft staan. Het grote zwarte konijn staat er al sinds 2018 en krijgt nu een permanente plek. Kunstenaar Piet Parra maakte het beeld. Dat werd geschonken door de organisatie van het Appelsapfestival om meer moderne kunst in Oost te krijgen. Het kunstwerk is een knipoog naar Amsterdammers die kritisch zijn over festivals en drukte. Als Ajax de play-offs haalt, worden die gespeeld in het stadion van FC Volendam. Daar is de lokale driehoek Edam-Volendam mee akkoord gegaan. De Johan Cruijff Arena is op de data van de play-offs niet beschikbaar, omdat Harry Styles daar dan optreedt. Het stadion in Volendam is met 6800 plekken wel een stuk kleiner dan de arena, waar ruim 56.000 supporters terecht kunnen. Concert- en festivaltickets worden steeds vaker via WhatsApp-groepen doorverkocht voor woekerprijzen. In die groepen gaan kaarten soms voor het dubbele van de oorspronkelijke prijs weg. Daardoor worden platforms als Ticketswap omzeild die juist moeten zorgen voor eerlijke prijzen. Organisatoren maken zich zorgen omdat fans zo steeds vaker te veel betalen. De buitenbaden in Amsterdam zijn weer open en dat wordt gevierd met een actie. Tot en met 10 mei krijg je bij aankoop van een online kaartje een extra kaartje gratis voor verschillende zwemplekken in de stad, zoals het Noorderparkbad en het Flevoparkbad. Kaartjes zijn te koop via amsterdam.nl/buitenbadactie2026 en zijn de hele maand mei geldig. Tot zover het Amsterdamse nieuws. Blijf luisteren naar Studio Zeedijk.
0: Broadcasting live from the heart of Amsterdam. 7 days a week, 24 hours a day. Red Light Jazz Radio.
3: Je kent ons van de middag, maar vanaf nu zijn we er ook in de ochtend. Iedere woensdag en donderdag van 8 tot 10.
4: 8 tot 10.
3: Jouw beste Amsterdamse start van de dag. Red Light Jazz in de ochtend.
0: Red Light Jazz Radio.

power of music. You're listening to Red Light Jazz Radio.

0: stop. You're listening to Red Light Jazz Radio. Het is nu 1 uur. 1 uur.
1: Je luistert naar Studio Zeedijk met het Amsterdamse nieuws. Ik ben Kim Sonier. De gemeente wil duizenden prullenbakken in Amsterdam vervangen. Het gaat om zo'n 8000 van de 11.000 bakken. Ze worden aangepast met betere sluiting en een apart vak voor blikjes en flesjes om afvaloverlast tegen te gaan. De kosten liggen rond de 8 miljoen euro. Statiegeldbedrijf Verpakt legt zelf 1 miljoen euro in, maar wethouder Van Buren wil dat zij het volledige bedrag betalen. In de klokkentoren van het Rijksmuseum zijn twee slechtvalkuikens geboren. De slechtvalk is de snelste vogel ter wereld en was bijna verdwenen uit Nederland. Dankzij bescherming die de afgelopen jaren is ingezet, gaat het inmiddels weer beter met de soort. In dezelfde nestkas werden in 2021 en 2022 ook in totaal 3 kuikens geboren. Ondernemers van het foodcenter in Amsterdam-West stappen naar de rechter omdat de ontwikkeling van het terrein al jaren stil ligt. Het conflict met projectontwikkelaar Marktkwartier draait om de bouw van een nieuw foodcenter en zo'n 1700 woningen. De bouw komt nog altijd niet op gang, terwijl daar eerder wel afspraken over zijn gemaakt. Amsterdammers zonder tuin kunnen deze lente toch zelf groenten en kruiden verbouwen. De organisatie De Gezonde Stad deelt 3000 gratis biologische moestuinpakketten uit en deze zijn bedoeld voor op het balkon, terras of kleine buitenruimte. De pakketten kunnen 9 mei worden opgehaald in de Tolhuistuin tijdens het evenement Moestuinen voor Moken. In Amsterdam-Oost is een nieuw stadstrand geopend op een dakterras aan de Linnaeusstraat. Het strand van Oost moet een toegankelijke plek worden met relatief lage prijzen voor eten en drinken en verschillende activiteiten. Met het initiatief willen de makers inspelen op stijgende kosten in de horeca en uitgaan toegankelijk houden voor een brede doelgroep, van gezinnen tot jongeren. Tot zover het Amsterdamse nieuws. Blijf luisteren naar Studio Zeedijk.
0: Broadcasting live from the heart of Amsterdam. 7 days a week, 24 hours a day. Red Light Jazz Radio.
2: Je kent ons van de middag, maar vanaf nu zijn we er ook in de ochtend. Iedere woensdag en donderdag van 8 tot 10.
3: 8 tot 10.
2: Jouw beste Amsterdamse start van de dag. Red Light Jazz in de ochtend.
0: Your favorite music. Your favorite beats. This is Red Light Jazz Radio.

0: You're listening to Red Light Jazz Radio. Het is nu 2 uur. 2 uur.
1: Je luistert naar Studio Zeedijk met het Amsterdamse nieuws. Ik ben Kim Sonier. Steeds meer jongeren raken verslaafd aan vapes en Amsterdamse huisartsen maken zich daar grote zorgen over. Volgens het Trimbos Instituut heeft 1 op de 4 jongeren tussen 12 en 16 al eens een vape gebruikt. Het kan leiden tot klachten zoals hartkloppingen en slechter slapen. Ondanks het verbod kunnen kinderen nog steeds makkelijk nicotine kopen. Artsen roepen daarom de gemeente op om extra maatregelen te nemen. De angsthaas in het Flevopark blijft staan. Het grote zwarte konijn staat er al sinds 2018 en krijgt nu een permanente plek. Kunstenaar Piet Parra maakte het beeld. Dat werd geschonken door de organisatie van het Appelsapfestival om meer moderne kunst in Oost te krijgen. Het kunstwerk is een knipoog naar Amsterdammers die kritisch zijn over festivals en drukte.

0: Als Ajax de play-offs haalt, worden die gespeeld in het stadion van FC Volendam. Daar is de lokale driehoek Edam-Volendam mee akkoord gegaan. De Johan Cruijff Arena is op de data van de play-offs niet beschikbaar, omdat Harry Styles daar dan optreedt. Het stadion in Volendam is met 6800 plekken wel een stuk kleiner dan de arena, waar ruim 56.000 supporters terecht kunnen. Concert- en festivaltickets worden steeds vaker via WhatsApp-groepen doorverkocht voor woekerprijzen. In die groepen gaan kaarten soms voor het dubbele van de oorspronkelijke prijs weg. Daardoor worden platforms als Ticketswap omzeild die juist moeten zorgen voor eerlijke prijzen. Organisatoren maken zich zorgen omdat fans zo steeds vaker te veel betalen. De buitenbaden in Amsterdam zijn weer open en dat wordt gevierd met een actie. Tot en met 10 mei krijg je bij aankoop van een online kaartje een extra kaartje gratis voor verschillende zwemplekken in de stad, zoals het Noorderparkbad en het Flevoparkbad. Kaartjes zijn te koop via amsterdam.nl/buitenbadactie2026 en zijn de hele maand mei geldig. Tot zover het Amsterdamse nieuws. Blijf luisteren naar Studio Zeedijk.
1: Broadcasting live from the heart of Amsterdam. 7 days a week, 24 hours a day. Red Light Jazz Radio.
2: Je kent ons van de middag. Maar vanaf nu zijn we er ook in de ochtend. Iedere woensdag en donderdag van 8 tot 10.
3: 8 tot 10.
2: Jouw beste Amsterdamse start van de dag. Red Light Jazz in de ochtend.
1: Red Light Jazz Radio. Music that just makes you

sit on this.

0: You're listening to Red Light Jazz Radio. Het is nu 3 uur.
1: Je luistert naar Studio Zeedijk met het Amsterdamse nieuws. Ik ben Kim Sonier. De gemeente wil duizenden prullenbakken in Amsterdam vervangen. Het gaat om zo'n 8000 van de 11.000 bakken. Ze worden aangepast met betere sluiting en een apart vak voor blikjes en flesjes om afvaloverlast tegen te gaan. De kosten liggen rond de 8 miljoen euro. Statiegeldbedrijf Verpakt legt zelf 1 miljoen euro in, maar wethouder Van Buren wil dat zij het volledige bedrag betalen. In de klokkentoren van het Rijksmuseum zijn 2 slechtvalkuikens geboren. De slechtvalk is de snelste vogel ter wereld en was bijna verdwenen uit Nederland. Dankzij bescherming die de afgelopen jaren is ingezet, gaat het inmiddels weer beter met de soort. In dezelfde nestkas werden in 2021 en 2022 ook in totaal 3 kuikens geboren. Ondernemers van het foodcenter in Amsterdam-West stappen naar de rechter omdat de ontwikkeling van het terrein al jaren stil ligt. Het conflict met projectontwikkelaar Marktkwartier draait om de bouw van een nieuw foodcenter en zo'n 1700 woningen. De bouw komt nog altijd niet op gang, terwijl daar eerder wel afspraken over zijn gemaakt. Amsterdammers zonder tuin kunnen deze lente toch zelf groenten en kruiden verbouwen. De organisatie De Gezonde Stad deelt 3000 gratis biologische moestuinpakketten uit en deze zijn bedoeld voor op het balkon, terras of kleine buitenruimte. De pakketten kunnen 9 mei worden opgehaald in de Tolhuistuin tijdens het evenement Moestuinen voor Moken. In Amsterdam-Oost is een nieuw stadstrand geopend op een dakterras aan de Linnaeusstraat. Het strand van Oost moet een toegankelijke plek worden met relatief lage prijzen voor eten en drinken en verschillende activiteiten. Met het initiatief willen de makers inspelen op stijgende kosten in de horeca en uitgaan toegankelijk houden voor een brede doelgroep, van gezinnen tot jongeren. Tot zover het Amsterdamse nieuws. Blijf luisteren naar Studio Zeedijk.
0: Broadcasting live from the heart of Amsterdam. 7 days a week, 24 hours a day. Red Light Jazz Radio.
2: Je kent ons van de middag, maar vanaf nu zijn we er ook in de ochtend. Iedere woensdag en donderdag van 8 tot 10.
3: 8 tot 10.
2: Jouw beste Amsterdamse start van de dag. Red Light Jazz in de ochtend.
0: Jazz. Red Light Jazz Radio. Your station for funk, soul, and jazz.
4: Yeah.

0: listening to Red Light Jazz Radio.
1: Het is nu 4 uur. 4 uur.
2: Je luistert naar Studio Zeedijk met het Amsterdamse nieuws. Ik ben Kim Saunier. Steeds meer jongeren raken verslaafd aan vapes en Amsterdamse huisartsen maken zich daar grote zorgen over. Volgens het Trimbos Instituut heeft 1 op de 4 jongeren tussen 12 en 16 al eens een vape gebruikt. Het kan leiden tot klachten zoals hartkloppingen en slechter slapen. Ondanks het verbod kunnen kinderen nog steeds makkelijk nicotine kopen. Artsen roepen daarom de gemeente op om extra maatregelen te nemen. De angsthaas in het Flevopark blijft staan. Het grote zwarte konijn staat er al sinds 2018 en krijgt nu een permanente plek. Kunstenaar Piet Parra maakte het beeld. Dat werd geschonken door de organisatie van het Appelsapfestival om meer moderne kunst in Oost te krijgen. Het kunstwerk is een knipoog naar Amsterdammers die kritisch zijn over festivals en drukte. Als Ajax de play-offs haalt, worden die gespeeld in het stadion van FC Volendam. Daar is de lokale driehoek Edam-Volendam mee akkoord gegaan. De Johan Cruijff Arena is op de data van de play-offs niet beschikbaar, omdat Harry Styles daar dan optreedt. Het stadion in Volendam is met 6800 plekken wel een stuk kleiner dan de arena, waar ruim 56.000 supporters terecht kunnen. Concert- en festivaltickets worden steeds vaker via WhatsApp-groepen doorverkocht voor woekerprijzen. In die groepen gaan kaarten soms voor het dubbele van de oorspronkelijke prijs weg. Daardoor worden platforms als Ticketswap omzeild die juist moeten zorgen voor eerlijke prijzen. Organisatoren maken zich zorgen omdat fans zo steeds vaker te veel betalen. De buitenbaden in Amsterdam zijn weer open en dat wordt gevierd met een actie. Tot en met 10 mei krijg je bij aankoop van een online kaartje een extra kaartje gratis voor verschillende zwemplekken in de stad, zoals het Noorderparkbad en het Flevoparkbad. Kaartjes zijn te koop via amsterdam.nl/buitenbadactie2026 en zijn de hele maand mei geldig. Tot zover het Amsterdamse nieuws. Blijf luisteren naar Studio Zeedijk.
0: Broadcasting live from the heart of Amsterdam. 7 days a week, 24 hours a day. Red Light Jazz Radio.
3: Je kent ons van de middag, maar vanaf nu zijn we er ook in de ochtend. Iedere woensdag en donderdag van 8 tot 10.
4: 8 tot 10.
3: Jouw beste Amsterdamse start van de dag. Red Light Jazz in de ochtend.
0: Red Light Jazz Radio. Music that just makes you feel good.

Yeah.

0: So I'm gonna
1: You're
0: love you now.
1: Listening to Red Light Jazz Radio.
2: Het is nu 5 uur. 5 uur.
3: Je luistert naar Studio Zeedijk met het Amsterdamse nieuws. Ik ben Kim Sonier. De gemeente wil duizenden prullenbakken in Amsterdam vervangen. Het gaat om zo'n 8000 van de 11.000 bakken. Ze worden aangepast met betere sluiting en een apart vak voor blikjes en flesjes om afvaloverlast tegen te gaan. De kosten liggen rond de 8 miljoen euro. Statiegeldbedrijf Verpakt legt zelf 1 miljoen euro in, maar wethouder Van Buren wil dat zij het volledige bedrag betalen. In de klokkentoren van het Rijksmuseum zijn twee slechtvalkuikens geboren. De slechtvalk is de snelste vogel ter wereld en was bijna verdwenen uit Nederland. Dankzij bescherming die de afgelopen jaren is ingezet, gaat het inmiddels weer beter met de soort. In dezelfde nestkast werden in 2021 en 2022 ook in totaal 3 kuikens geboren. Ondernemers van het foodcenter in Amsterdam-West stappen naar de rechter omdat de ontwikkeling van het terrein al jaren stil ligt. Het conflict met projectontwikkelaar Marktkwartier draait om de bouw van een nieuw foodcenter en zo'n 1700 woningen. De bouw komt nog altijd niet op gang, terwijl daar eerder wel afspraken over zijn gemaakt. Amsterdammers zonder tuin kunnen deze lente toch zelf groenten en kruiden verbouwen. De organisatie De Gezonde Stad deelt 3000 gratis biologische moestuinpakketten uit en deze zijn bedoeld voor op het balkon, terras of kleine buitenruimte. De pakketten kunnen 9 mei worden opgehaald in de Tolhuistuin tijdens het evenement Moestuinen voor Moken. In Amsterdam-Oost is een nieuw stadstrand geopend op een dakterras aan de Linnaeusstraat. Het strand van Oost moet een toegankelijke plek worden met relatief lage prijzen voor eten en drinken en verschillende activiteiten. Met het initiatief willen de makers inspelen op stijgende kosten in de horeca en uitgaan toegankelijk houden voor een brede doelgroep, van gezinnen tot jongeren. Tot zover het Amsterdamse nieuws. Blijf luisteren naar Studio Zeedijk.
1: Broadcasting live from the heart of Amsterdam. 7 days a week, 24 hours a day. Red Light Jazz Radio.
4: Je kent ons van de middag, maar vanaf nu zijn we er ook in de ochtend. Iedere woensdag en donderdag van 8 tot 10.
5: 8 tot 10.
4: Jouw beste Amsterdamse start van de dag. Red Light Jazz in de ochtend.
1: Your favorite music. Your favorite beats. This is Red Light Jazz Radio.

0: You're listening to Red Light Jazz Radio.
1: Het is nu 6 uur.
2: 6 uur.
3: Je luistert naar Studio Zeedijk met het Amsterdamse nieuws. Ik ben Kim Saunier. Steeds meer jongeren raken verslaafd aan vapes en Amsterdamse huisartsen maken zich daar grote zorgen over. Volgens het Trimbos Instituut heeft 1 op de 4 jongeren tussen 12 en 16 al eens een vape gebruikt. Het kan leiden tot klachten zoals hartkloppingen en slechter slapen. Ondanks het verbod kunnen kinderen nog steeds makkelijk nicotine kopen. Artsen roepen daarom de gemeente op om extra maatregelen te nemen. De angsthaas in het Flevopark blijft staan. Het grote zwarte konijn staat er al sinds 2018 en krijgt nu een permanente plek. Kunstenaar Piet Parra maakte het beeld. Dat werd geschonken door de organisatie van het Appelsapfestival om meer moderne kunst in Oost te krijgen. Het kunstwerk is een knipoog naar Amsterdammers die kritisch zijn over festivals en drukte. Als Ajax de play-offs haalt, worden die gespeeld in het stadion van FC Volendam. Daar is de lokale driehoek Edam-Volendam mee akkoord gegaan. De Johan Cruijff Arena is op de data van de play-offs niet beschikbaar, omdat Harry Styles daar dan optreedt. Het stadion in Volendam is met 6800 plekken wel een stuk kleiner dan de arena, waar ruim 56.000 supporters terecht kunnen. Concert- en festivaltickets worden steeds vaker via WhatsApp-groepen doorverkocht voor woekerprijzen. In die groepen gaan kaarten soms voor het dubbele van de oorspronkelijke prijs weg. Daardoor worden platforms als Ticketswap omzeild die juist moeten zorgen voor eerlijke prijzen. Organisatoren maken zich zorgen omdat fans zo steeds vaker te veel betalen. De buitenbaden in Amsterdam zijn weer open en dat wordt gevierd met een actie. Tot en met 10 mei krijg je bij aankoop van een online kaartje een extra kaartje gratis voor verschillende zwemplekken in de stad, zoals het Noorderparkbad en het Flevoparkbad. Kaartjes zijn te koop via amsterdam.nl/buitenbadactie2026 en zijn de hele maand mei geldig. Tot zover het Amsterdamse nieuws. Blijf luisteren naar Studio Zeedijk.
0: Broadcasting live from the heart of Amsterdam. 7 days a week, 24 hours a day. Red Light Jazz Radio.
4: Je kent ons van de middag. Maar vanaf nu zijn we er ook in de ochtend. Iedere woensdag en donderdag van 8 tot 10.
5: 8 tot 10.
4: Jouw beste Amsterdamse start van de dag. Red Light Jazz in de ochtend.
0: You're listening to Red Light Jazz Radio.

0: Je luistert naar Studio Zeedijk met het Amsterdamse nieuws. Ik ben Kim Sonier. De gemeente wil duizenden prullenbakken in Amsterdam vervangen. Het gaat om zo'n 8000 van de 11.000 bakken. Ze worden aangepast met betere sluiting en een apart vak voor blikjes en flesjes om afvaloverlast tegen te gaan. De kosten liggen rond de 8 miljoen euro. Statiegeldbedrijf Verpakt legt zelf 1 miljoen euro in, maar wethouder Van Buren wil dat zij het volledige bedrag betalen. In de klokkentoren van het Rijksmuseum zijn twee slechtvalkuikens geboren. De slechtvalk is de snelste vogel ter wereld en was bijna verdwenen uit Nederland. Dankzij bescherming die de afgelopen jaren is ingezet, gaat het inmiddels weer beter met de soort. In dezelfde nestkas werden in 2021 en 2022 ook in totaal 3 kuikens geboren. Ondernemers van het Foodcenter in Amsterdam-West stappen naar de rechter omdat de ontwikkeling van het terrein al jaren stil ligt. Het conflict met projectontwikkelaar Marktkwartier draait om de bouw van een nieuw foodcenter en zo'n 1700 woningen. De bouw komt nog altijd niet op gang, terwijl daar eerder wel afspraken over zijn gemaakt. Amsterdammers zonder tuin kunnen deze lente toch zelf groenten en kruiden verbouwen. De organisatie De Gezonde Stad deelt 3000 gratis biologische moestuinpakketten uit en deze zijn bedoeld voor op het balkon, terras of kleine buitenruimte. De pakketten kunnen 9 mei worden opgehaald in de Tolhuistuin tijdens het evenement Moestuinen voor Moken. In Amsterdam-Oost is een nieuw stadstrand geopend op een dakterras aan de Linnaeusstraat. Het strand van Oost moet een toegankelijke plek worden met relatief lage prijzen voor eten en drinken en verschillende activiteiten. Met het initiatief willen de makers inspelen op stijgende kosten in de horeca en uitgaan toegankelijk houden voor een brede doelgroep, van gezinnen tot jongeren. Tot zover het Amsterdamse nieuws. Blijf luisteren naar Studio Zeedijk.
1: Broadcasting live from the heart of Amsterdam. 7 days a week, 24 hours a day. Red Light Jazz Radio.
2: Je kent ons van de middag, maar vanaf nu zijn we er ook in de ochtend. Iedere woensdag en donderdag van 8 tot 10.
3: 8 tot 10.
2: Jouw beste Amsterdamse start van de dag. Red Light Jazz in de ochtend.

0: Red Light Jazz Radio. Het is nu 8 uur. 8 uur.
1: Je luistert naar Studio Zeedijk met het Amsterdamse nieuws. Ik ben Kim Sonier. Steeds meer jongeren raken verslaafd aan vapes en Amsterdamse huisartsen maken zich daar grote zorgen over. Volgens het Trimbos Instituut heeft 1 op de 4 jongeren tussen 12 en 16 al eens een vape gebruikt. Het kan leiden tot klachten zoals hartkloppingen en slechter slapen. Ondanks het verbod kunnen kinderen nog steeds makkelijk nicotine kopen. Artsen roepen daarom de gemeente op om extra maatregelen te nemen.

0: De angsthaas in het Flevopark blijft staan. Het grote zwarte konijn staat er al sinds 2018 en krijgt nu een permanente plek. Kunstenaar Piet Parra maakte het beeld. Dat werd geschonken door de organisatie van het Appelsapfestival om meer moderne kunst in Oost te krijgen. Het kunstwerk is een knipoog naar Amsterdammers die kritisch zijn over festivals en drukte. Als Ajax de play-offs haalt, worden die gespeeld in het stadion van FC Volendam. Daar is de lokale driehoek Edam-Volendam mee akkoord gegaan. De Johan Cruijff Arena is op de data van de play-offs niet beschikbaar, omdat Harry Styles daar dan optreedt. Het stadion in Volendam is met 6800 plekken wel een stuk kleiner dan de arena, waar ruim 56.000 supporters terecht kunnen. Concert- en festivaltickets worden steeds vaker via WhatsApp-groepen doorverkocht voor woekerprijzen. In die groepen gaan kaarten soms voor het dubbele van de oorspronkelijke prijs weg. Daardoor worden platforms als Ticketswap omzeild die juist moeten zorgen voor eerlijke prijzen. Organisatoren maken zich zorgen omdat fans zo steeds vaker te veel betalen. De buitenbaden in Amsterdam zijn weer open en dat wordt gevierd met een actie. Tot en met 10 mei krijg je bij aankoop van een online kaartje een extra kaartje gratis voor verschillende zwemplekken in de stad, zoals het Noorderparkbad en het Flevoparkbad. Kaartjes zijn te koop via amsterdam.nl/buitenbadactie2026 en zijn de hele maand mei geldig. Tot zover het Amsterdamse nieuws. Blijf luisteren naar Studio Zeedijk.
1: Broadcasting live from the heart of Amsterdam. 7 days a week, 24 hours a day. Red Light Jazz Radio.
2: Je kent ons van de middag, maar vanaf nu zijn we er ook in de ochtend. Iedere woensdag en donderdag van 8 tot 10.
3: 8 tot 10.
2: Jouw beste Amsterdamse start van de dag. Red Light Jazz in de ochtend.
1: Red Light Jazz Radio.

0: listening to Red Light Jazz Radio.
1: Het is nu 9 uur.
2: Je luistert naar Studio Zeedijk met het Amsterdamse nieuws. Ik ben Kim Sanier. De gemeente wil duizenden prullenbakken in Amsterdam vervangen. Het gaat om zo'n 8000 van de 11.000 bakken. Ze worden aangepast met betere sluiting en een apart vak voor blikjes en flesjes om afvaloverlast tegen te gaan. De kosten liggen rond de 8 miljoen euro. Statiegeldbedrijf Verpakt legt zelf 1 miljoen euro in, maar wethouder Van Buren wil dat zij het volledige bedrag betalen. In de klokkentoren van het Rijksmuseum zijn twee slechtvalkuikens geboren. De slechtvalk is de snelste vogel ter wereld en was bijna verdwenen uit Nederland. Dankzij bescherming die de afgelopen jaren is ingezet, gaat het inmiddels weer beter met de soort. In dezelfde nestkas werden in 2021 en 2022 ook in totaal 3 kuikens geboren. Ondernemers van het foodcenter in Amsterdam-West stappen naar de rechter omdat de ontwikkeling van het terrein al jaren stil ligt. Het conflict met projectontwikkeling

0: Pilaar Marktkwartier draait om de bouw van een nieuw foodcenter en zo'n 1700 woningen. De bouw komt nog altijd niet op gang, terwijl er eerder wel afspraken over zijn gemaakt. Amsterdammers zonder tuin kunnen deze lente toch zelf groenten en kruiden verbouwen. De organisatie De Gezonde Stad deelt 3000 gratis biologische moestuinpakketten uit. En deze zijn bedoeld voor op het balkon, terras of kleine buitenruimte. De pakketten kunnen 9 mei worden opgehaald in de Tolhuistuin tijdens het evenement Moestuinen voor Moken. In Amsterdam-Oost is een nieuw stadstrand geopend op een dakterras aan de Linnaeusstraat. Het strand van Oost moet een toegankelijke plek worden met relatief lage prijzen voor eten en drinken en verschillende activiteiten. Met het initiatief willen de makers inspelen op stijgende kosten in de horeca en uitgaan toegankelijk houden voor een brede doelgroep, van gezinnen tot jongeren. Tot zover het Amsterdamse nieuws. Blijf luisteren naar Studio Zeedijk.
1: Broadcasting live from the heart of Amsterdam. 7 days a week, 24 hours a day. Red Light Jazz Radio. You're listening to Red Light Jazz Radio.

You're listening to Red Light Jazz Radio.

0: to Red Light Jazz Radio. Het is nu 10 uur.
1: Je luistert naar Studio Zeedijk met het Amsterdamse nieuws. Ik ben Kim Saunier. Steeds meer jongeren raken verslaafd aan vapes en Amsterdamse huisartsen maken zich daar grote zorgen over. Volgens het Trimbos Instituut heeft 1 op de 4 jongeren tussen 12 en 16 al eens een vape gebruikt. Het kan leiden tot klachten zoals hartkloppingen en slechter slapen. Ondanks het verbod kunnen kinderen nog steeds makkelijk nicotine kopen. Artsen roepen daarom de gemeente op om extra maatregelen te nemen. De angsthaas in het Flevopark blijft staan. Het grote zwarte konijn staat er al sinds 2018 en krijgt nu een permanente plek. Kunstenaar Piet Parra maakte het beeld. Dat werd geschonken door de organisatie van het Appelsapfestival om meer moderne kunst in Oost te krijgen. Het kunstwerk is een knipoog naar Amsterdammers die kritisch zijn over festivals en drukte. Als Ajax de play-offs haalt, worden die gespeeld in het stadion van FC Volendam. Daar is de lokale driehoek Edam-Volendam mee akkoord gegaan. De Johan Cruijff Arena is op de data van de play-offs niet beschikbaar, omdat Harry Styles daar dan optreedt. Het stadion in Volendam is met 6800 plekken wel een stuk kleiner dan de arena, waar ruim 56.000 supporters terecht kunnen. Concert- en festivaltickets worden steeds vaker via WhatsApp-groepen doorverkocht voor woekerprijzen. In die groepen gaan kaarten soms voor het dubbele van de oorspronkelijke prijs weg. Daardoor worden platforms als Ticketswap omzeild, die juist moeten zorgen voor eerlijke prijzen. Organisatoren maken zich

0: zorgen omdat fans zo steeds vaker te veel betalen. De buitenbaden in Amsterdam zijn weer open en dat wordt gevierd met een actie. Tot en met 10 mei krijg je bij aankoop van een online kaartje een extra kaartje gratis voor verschillende zwemplekken in de stad, zoals het Noorderparkbad en het Flevoparkbad. Kaartjes zijn te koop via amsterdam.nl/buitenbadactie2026 en zijn de hele maand mei geldig. Tot zover het Amsterdamse nieuws. Blijf luisteren naar Studio Zeedijk.
1: Broadcasting live from the heart of Amsterdam. 7 days a week, 24 hours a day. Red Light Jazz Radio. Red Light Jazz Radio.
2: This is the best music.
1: Broadcasting live from the heart of Amsterdam.

0: listening to Red Light Jazz Radio.
1: Het is nu 11 uur.
2: 11 uur.
3: Je luistert naar Studio Zeedijk met het Amsterdamse nieuws. Ik ben Kim Sonier. De gemeente wil duizenden prullenbakken in Amsterdam vervangen. Het gaat om zo'n 8000 van de 11.000 bakken. Ze worden aangepast met betere sluiting en een apart vak voor blikjes en flesjes om afvaloverlast tegen te gaan. De kosten liggen rond de 8 miljoen euro. Statiegeldbedrijf Verpakt legt zelf 1 miljoen euro in, maar wethouder Van Buren wil dat zij het volledige bedrag betalen. In de klokkentoren van het Rijksmuseum zijn twee slechtvalkuikens geboren. De slechtvalk is de snelste vogel ter wereld en was bijna verdwenen uit Nederland. Dankzij bescherming die de afgelopen jaren is ingezet, gaat het inmiddels weer beter met de soort. In dezelfde nestkas werden in 2021 en 2022 ook in totaal 3 kuikens geboren. Ondernemers van het Foodcenter in Amsterdam-West stappen naar de rechter omdat de ontwikkeling van het terrein al jaren stil ligt. Het conflict met projectontwikkelaar Marktkwartier draait om de bouw van een nieuw foodcenter en zo'n 1700 woningen. De bouw komt nog altijd niet op gang, terwijl er eerder wel afspraken over zijn gemaakt. Amsterdammers zonder tuin kunnen deze lente toch zelf groenten en kruiden verbouwen. De organisatie De Gezonde Stad deelt 3000 gratis biologische moestuinpakketten uit en deze zijn bedoeld voor op het balkon, terras of kleine buitenruimte. De pakketten kunnen 9 mei worden opgehaald in de Tolhuistuin tijdens het evenement Moestuinen voor Moken. In Amsterdam-Oost is een nieuw stadstrand geopend op een dakterras aan de Linnaeusstraat. Het strand van Oost moet een toegankelijke plek worden met relatief lage prijzen voor eten en drinken en verschillende activiteiten. Met het initiatief willen de makers inspelen op stijgende kosten in de horeca en uitgaan toegankelijk houden voor een brede doelgroep, van gezinnen tot jongeren. Tot zover het Amsterdamse nieuws. Blijf luisteren naar Studio Zeedijk.

0: Your favorite music. Your favorite beats. This is Red Light Jazz Radio.
1: It just needs that. Yeah. Okay. Yeah. And yeah, say, come on now, hold up.
0: You're listening to Red Light Jazz Radio.
2: Het is nu 12 uur.
3: 12 uur.
4: Je luistert naar Studio Zeedijk met het Amsterdamse nieuws. Ik ben Kim Saunier. Steeds meer jongeren raken verslaafd aan vapes en Amsterdamse huisartsen maken zich daar grote zorgen over. Volgens het Trimbos Instituut heeft 1 op de 4 jongeren tussen 12 en 16 al eens een vape gebruikt. Het kan leiden tot klachten zoals hartkloppingen en slechter slapen. Ondanks het verbod kunnen kinderen nog steeds makkelijk nicotine kopen. Artsen roepen daarom de gemeente op om extra maatregelen te nemen. De angsthaas in het Flevopark blijft staan. Het grote zwarte konijn staat er al sinds 2018 en krijgt nu een permanente plek. Kunstenaar Piet Parra maakte het beeld. Dat werd geschonken door de organisatie van het Appelsapfestival om meer moderne kunst in Oost te krijgen. Het kunstwerk is een knipoog naar Amsterdammers die kritisch zijn over festivals en drukte. Als Ajax de play-offs haalt, worden die gespeeld in het stadion van FC Volendam. Daar is de lokale driehoek Edam-Volendam mee akkoord gegaan. De Johan Cruijff Arena is op de data van de play-offs niet beschikbaar, omdat Harry Styles daar dan optreedt. Het stadion in Volendam is met 6800 plekken wel een stuk kleiner dan de arena, waar ruim 56.000 supporters terecht kunnen. Concert- en festivaltickets worden steeds vaker via WhatsApp-groepen doorverkocht voor woekerprijzen. In die groepen gaan kaarten soms voor het dubbele van de oorspronkelijke prijs weg. Daardoor worden platforms als Ticketswap omzeild die juist moeten zorgen voor eerlijke prijzen. Organisatoren maken zich zorgen omdat fans zo steeds vaker te veel betalen. De buitenbaden in Amsterdam zijn weer open en dat wordt gevierd met een actie. Tot en met 10 mei krijg je bij aankoop van een online kaartje een extra kaartje gratis voor verschillende zwemplekken in de stad, zoals het Noorderparkbad en het Flevoparkbad. Kaartjes zijn te koop via amsterdam.nl/buitenbadactie2026 en zijn de hele maand mei geldig. Tot zover het Amsterdamse nieuws. Blijf luisteren naar Studio Zeedijk.
0: Broadcasting live from the heart of Amsterdam. 7 days a week, 24 hours a day. Red Light Jazz Radio. Red Light Jazz Radio.

0: listening to Red Light Jazz Radio.
1: Je luistert naar Studio Zeedijk met het Amsterdamse nieuws. Ik ben Kim Sanier. De gemeente wil duizenden prullenbakken in Amsterdam vervangen. Het gaat om zo'n 8000 van de 11000 bakken. Ze worden aangepast met betere sluiting en een apart vak voor blikjes en flesjes om afvaloverlast tegen te gaan. De kosten liggen rond de 8 miljoen euro. Statiegeldbedrijf Verpakt legt zelf 1 miljoen euro in, maar wethouder Van Buren wil dat zij het volledige bedrag betalen. In de klokkentoren van het Rijksmuseum zijn twee slechtvalkuikens geboren. De slechtvalk is de snelste vogel ter wereld en was bijna verdwenen uit Nederland. Dankzij bescherming die de afgelopen jaren is ingezet, gaat het inmiddels weer beter met de soort. In dezelfde nestkas werden in 2021 en 2022 ook in totaal 3 kuikens geboren. Ondernemers van het Foodcenter in Amsterdam-West stappen naar de rechter omdat de ontwikkeling van het terrein al jaren stil ligt. Het conflict met projectontwikkelaar Marktkwartier draait om de bouw van een nieuw foodcenter en zo'n 1700 woningen. De bouw komt nog altijd niet op gang, terwijl daar eerder wel afspraken over zijn gemaakt. Amsterdammers zonder tuin kunnen deze lente toch zelf groenten en kruiden verbouwen. De organisatie De Gezonde Stad deelt 3000 gratis biologische moestuinpakketten uit en deze zijn bedoeld voor op het balkon, terras of kleine buitenruimte. De pakketten kunnen 9 mei worden opgehaald in de Tolhuistuin tijdens het evenement Moestuinen voor Moken. In Amsterdam-Oost is een nieuw stadstrand geopend op een dakterras aan de Linnaeusstraat. Het strand van Oost moet een toegankelijke plek worden met relatief lage prijzen voor eten en drinken en verschillende activiteiten. Met het initiatief willen de makers inspelen op stijgende kosten in de horeca en uitgaan toegankelijk houden voor een brede doelgroep, van gezinnen tot jongeren. Tot zover het Amsterdamse nieuws. Blijf luisteren naar Studio Zeedijk.
0: Broadcasting live from the heart of Amsterdam. 7 days a week, 24 hours a day. Red Light Jazz Radio. Red Light.

0: listening to Red Light Jazz Radio. Het is nu 2 uur. 2 uur.
1: Je luistert naar Studio Zeedijk met het Amsterdamse nieuws. Ik ben Kim Saunier. Steeds meer jongeren raken verslaafd aan vapes en Amsterdamse huisartsen maken zich daar grote zorgen over. Volgens het Trimbos Instituut heeft 1 op de 4 jongeren tussen 12 en 16 al eens een vape gebruikt. Het kan leiden tot klachten zoals hartkloppingen en slechter slapen. Ondanks het verbod kunnen kinderen nog steeds makkelijk nicotine kopen. Artsen roepen daarom de gemeente op om extra maatregelen te nemen. De angsthaas in het Flevopark blijft staan. Het grote zwarte konijn staat er al sinds 2018 en krijgt nu een permanente plek. Kunstenaar Piet Parra maakte het beeld. Dat werd geschonken door de organisatie van het Appelsapfestival om meer moderne kunst in Oost te krijgen. Het kunstwerk is een knipoog naar Amsterdammers die kritisch zijn over festivals en drukte. Als Ajax de play-offs haalt, worden die gespeeld in het stadion van FC Volendam. Daar is de lokale driehoek Edam-Volendam mee akkoord gegaan. De Johan Cruijff Arena is op de data van de play-offs niet beschikbaar, omdat Harry Styles daar dan optreedt. Het stadion in Volendam is met 6800 plekken wel een stuk kleiner dan de arena, waar ruim 56.000 supporters terecht kunnen. Concert- en festivaltickets worden steeds vaker via WhatsApp-groepen doorverkocht voor woekerprijzen. In die groepen gaan kaarten soms voor het dubbele van de oorspronkelijke prijs weg. Daardoor worden platforms als Ticketswap omzeild die juist moeten zorgen voor eerlijke prijzen. Organisatoren maken zich zorgen omdat fans zo steeds vaker te veel betalen. De buitenbaden in Amsterdam zijn weer open en dat wordt gevierd met een actie. Tot en met 10 mei krijg je bij aankoop van een online kaartje een extra kaartje gratis voor verschillende zwemplekken in de stad, zoals het Noorderparkbad en het Flevoparkbad. Kaartjes zijn te koop via amsterdam.nl/buitenbadactie2026 en zijn de hele maand mei geldig. Tot zover het Amsterdamse nieuws. Blijf luisteren naar Studio Zeedijk.
0: Broadcasting live from the heart of Amsterdam. 7 days a week, 24 hours a day. Red Light Jazz Radio. Red Light Jazz Radio.